0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: Yes.
3: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Goed, hè?
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapasschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: The home of rock and roll, soul and pop music.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: Yes.
3: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Haha, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen bij Zoo. Het is ondertussen 7 uur.
4: From the Beverly Hills event.

bij mij. Oh, hier is volledig. En voor 3 dagen natuurlijk. Hier, goedemorgen, is Diederik in de morgen. Dit is mij, hier is Zoo Radio. Welkom, het is de uitzending van donderdag. Diederik in de morgen. Ben je gelijk goed, hè? Met de kuskusdans. Hier is Richie Valens.

In mijn herinnering blijft dat een van de meest prettige momenten van een avond. La la bamba. Jawel, Richie van ons natuurlijk hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, Dieter Kinnem.

uur. Hier is Zoo Radio. Welkom bij Diederik in de Morgen, waar we ons linksoog een beetje openzetten en ook ons rechtsoog natuurlijk. Hè. Wil je zelf ook eventjes reageren? Stuur een mailtje. Doe dat naar studio@zoo.radio. Dat is studio@zoo.radio. En dan kijk ik wat ik voor je kan doen. Hè.

proberen te fluiten zo in de vroege morgen. Jawel, jawel, jawel. Daniel Gerard over zijn vlinderen. Oh, dat is mooi. De butterfly.

bang is om te schuilen. Oh, la la la la la la la la. Nowhere to run, nowhere to hide. Van Martha Reeves en de Vandellas natuurlijk in 1964. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Een hele dag lang hoor je fantastische hits uit de 60's. Want de jaren 60 die zijn van onze. De Shantays en Pipeline.

enige, de echte, jawel, en de originele, de Shantays en Pipeline. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Welkom in de wakkere wereld bij Diederik. Zoo Radio. Ja, ik blijf nog bij jullie tot aan een uur of elf. Dan bij Brenda op de koffie om 11 uur en straks vanmiddag om 2 uur. Tim Peters, Tim Minmin.

de gewone birds en dan diegenen die ook in het zwart werken. Dat zijn de Blackbirds. Walking in a Rhythm. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. We gaan eens even kijken wie er binnenkomt. Ja, kom maar binnen. Dat is de kleine Michael Jackson natuurlijk. Even de microfoon geven. Kom maar hier. Hier zo. Hier mag je zingen. Haal even uit. Oké. Aankondiging Jackson 5, I want you back.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
3: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickers.

Ja, wat wil jij zo al doen vandaag? Bijvoorbeeld, all I really wanna do. Van de Birds. Op Zoo Radio natuurlijk. Goedemorgen. Hier hoor je fantastische oldies. Goedemorgen. Ik ben Diederik bij je tot aan 11 uur met Eddie Holland. Uit welk land zou die komen?

ik heb geprobeerd. Zoiets ongeveer. Sielwerk is op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. En via zoo.radio. Goedemorgen. Summertime.

Ja, ik heb het even uitgerekend. Dan zou ik volgend jaar in maart al met pensioen kunnen gaan. Als ik deze week zou werken of gewerkt hebben. De Beatles. Hier bij Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Wordt maar wakker op donderdag 18 juni. Good time.

0: kleine dingetjes. Winkel Love, daar kan je zo helemaal van jezelf van gaan. Van Johnny Cash natuurlijk, hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. We worden wakker, langzaam maar zeker. The Family Dog en Julie Just Gone.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: heerlijke zomermuziek hoor je hier op de radio bij Zoo Radio bij Diederik in de morgen. Goedemorgen, wakker worden.
1: Jawel, jawel, dat is een beetje de wekker.
0: Die gaat zo langzaam maar zeker. Dit zijn de Supremes. Kom toch eens kijken, hè. Kom zien.

Vandaag 31 graden. Dus kleed je er maar een beetje op als je voor de klerenkast staat. Maar let op, vanavond is er wel kans op een beetje regen. Goedemorgen, hier Diederik. En morgen mag ik even een felicitatie uitsturen richting Verenigd Koninkrijk voor Sir James Paul McCartney. Die is jarig vandaag. Die werd geboren op 18 juni 1942. Kennen we van de Beatles natuurlijk, maar van allerlei andere dingen zoals The Wings en eigen groepen, maar schreef ook veel voor anderen. Een van de meest invloedrijke popmuzikanten uit de 20e eeuw. Hij is vooral natuurlijk bekend van de Beatles. Maar toch een soloplaatje uit het begin van de jaren 70. Een dikke proficiat aan Paul McCartney.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

Wij hebben toch wel iets aan de hand, zeker. A Groovy Kind of Love van de Mindbenders werd later in de 80s nog eens gecoverd door Phil Collins. Werd toen ook een hit bij ons in Vlaanderen. Maar het was natuurlijk de originele uitvoering. Wij draaien alleen maar originele uitvoeringen. Polanka is dit hier, Having My Baby. Having My Baby.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: Yes. Yes.
3: Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van anderhalf jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Jawel, een goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen.
4: From the Beverly Hills of

0: Under my skin. Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik vind dat maar een vies idee. Got you under my skin, dat is toch niet hygiënisch, denk ik dan. Van Frank Sinatra natuurlijk. Goedemorgen, hier is Zoo Radio, Diederik in de morgen.
1: The home of rock and roll.

Ja, moeten we eerlijk zijn, het was ook een mooie vrouw natuurlijk. Salvatore Adamo, Dolce Paola. Ik kan aannemen dat hij daar een klein beetje verliefd op was. Dat is, oh, dat is wat majesteitsgenis, excuseer. Majesteit. Nobody plays more 60s.

Geloof je daarin? Nee. Alleen in de gewone slechte politiek natuurlijk. Maar do you believe in magic? Dat is wat anders natuurlijk. Love and Spoonful hier op de radio. Dit is hem, dit is Zoo Radio. Maar als je naar ons luistert, hoor je al die fantastische platen. In 1965, daarvoor hadden we de Bluebells hier bij Diederik in de Morgen.

0: hij schreef het een beetje in opdracht van de Amerikaanse overheid. Met de bedoeling van, kijk, we hebben eigenlijk een soort van alternatief pop-volkslied nodig. En dat moet jij schrijven, Trini Lopez. Wat denk je daarvan?
1: Is dat goed?
0: Jawel, dat werd This Land Is Your Land and America. Dit is Zoo Radio.

0: kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: Worldwide at zoo.radio. Zoo.

Oeh, ja, met zulke warme temperaturen zullen er niet alleen matrozen een beetje dronken zijn vandaag. Iedereen kan dat wel overkomen. Let op, het is een graad of 31. Goed drinken, maar niet alleen alcohol natuurlijk. Ja, lekker warm weer vandaag. 31 graden. Vanavond is er wel kans op een beetje regen. Bij ons hier op de Mostheuvel is het ondertussen al een graadje of 19. Dus dat ziet er uitstekend uit. Het wordt een mooie dag. The sound of the 60s.

proberen langzaam maar zeker een beetje wakker te worden. Zo, want dat is de bedoeling van het radioprogramma. De Drifters, Sweets for My Sweet en Sugar for My Honey. Van bij ons verder in jaar. En de Drunken Sailor en de Beatles, I'll Be Back. Er zijn 100 vissen en die zwemmen in de sloot. Goed luisteren, hè. Er verdrinken er 99. Hoeveel blijven er over? Ja, 100 natuurlijk. Vissen verdrinken namelijk niet.

Ja, dat zijn plaatjes waar je toch een beetje rustig van wordt. Hè. Die ga je echt beluisteren. Zo. Dit is er zo eentje. Ja. The Association. Never My Love. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Wakker worden vandaag op donderdag. Jawel, ik trommel jullie het bed uit. We zijn vandaag 18 juni. Zo langzaam, maar zeker.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

uit Lente. Valt hier nog wat te bloepen? In dat geval van de Shadows natuurlijk. Hè. Op Zoo Radio bij Diederik in de Morgen. Kijk uit, hè. Het is bijna gedaan. Oei, oei, oei, oei.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten. En de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemorgen. Hier is Zoo Radio. Het is die dik in de morgen. We beginnen met hoeka chaka. Hoeka chaka.
3: From the Beverly Hills.

ga je heel, heel stevig vasthouden zo tegen middernacht in de Midnight Hour van Wilson Pickett natuurlijk uit het midden van de jaren 60. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen, het stukje tussen 9 en 10 met heel veel muziek. Even kijken. Straks Leslie Gore, Neil Diamond, we hebben de Beatles, Barbara Lewis, The Killer, Paul Anka en John Berry nu. Hij is helemaal terug, hè. James Bond is back.

Jawel, invloedrijke dichter op Amerikaanse politiekers ooit geweest. Longfellow. En het was Neil Diamond die daar een ode aanbracht in zijn Longfellow Serenade. Goedemorgen. Ja, ik kijk even door het kleine raampje naar buiten voor vandaag. Het is al een graadje of 2,23 op dit ogenblik op de Mosheuvel. En in het Antwerpse wordt het vandaag zo'n 31 graden. Het is de hele dag warm weer. Het is wel een beetje opletten vanavond. Is er wel kans eventueel op wat regen. Morgen dan krijgen we temperaturen van 20 minima tot 34 graden maximaal. Ofwel een korte broek, of

0: crazy. It's just great.
1: Balls of fire.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw. Verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Monkees.
1: Het thema uit de Monkees. Als ze op tv kwamen, dan ging iedereen voor zijn zwart-wit beeldje zitten zo. En dan keken we 20 minuten lang naar een aflevering van de Monkees. En dan was het alweer gedaan. Summertime, summertime, summertime, summertime. Ja, bij ons duurde dat 20 minuten, maar in Amerika duurde dat ruim een uur. Vanwege de reclame natuurlijk. Ja. Ah.

half tien hier op de radio bij Zoo Radio. En net gehoord hier een liedje van The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. Ja, eventjes kijken. Hè. Ze worden bijna non-stop gedraaid zo tussen 9 en 10. Eamon Conner, Tommy Rowe, Tom Jones, Dave D, Dozy, Beak en Mick en Titch komt onder andere voorbij. The Bicklets, Gene Chandler en The Box Tops. Daar gaan we nu naar luisteren. Een van de kortste plaatjes uit The Box.

0: Zuid-Engels, Zuid-Londens eigenlijk. Ik moet compleet zijn. Van The Piglets, Johnny Reggae, hun wereldhit in Engeland. Zonder enige twijfel maar plezant om te horen.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

van, ik word er een beetje duizelig van. Van Dizzy natuurlijk. Tommy Rowe op Zoo Radio. Tom Jones daarvoor en She's a Lady. Daar moet je toch een beetje mee uitkijken. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen bij tot 11 uur. Straks tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. En tussen 2 en 6 Tim in de middag met Tim Peters. Gevolgd door onze Zoo.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, dan. Goedemorgen. Het is ondertussen 10 uur. Hier is Zoo Radio.
3: From the Beverly Hills event.

de Israëlites kijken of er nog wat te bombarderen valt vandaag even natuurlijk in de kibbutz. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Welkom zo bij die Diederik in de Morgen. Laatste stukje en zo tussen 10 en 11. Tony Christie, Diane Warwick, Marvin Gaye, New York City, Neil Sedaka, Four Seasons en The Carpenters. Helemaal van boven zo. Mag je geen hoogtevrees voor hebben natuurlijk. Dit is Sitting on the Top of the World.

0: van ja, dan moet ik toch wel de hele nacht een heel spannende onderbroek aandoen natuurlijk. Four Seasons en Ronnie's, even kijken. Cliff Richard komt voorbij. New York City, Marvin Gaye, Diane Warwick, Tony Christie, Neil Sedaka en veel meer als u blijft luisteren.
1: Zoo Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ik zou graag hebben dat ik zelf het echte verhaal kan horen en zie natuurlijk. Dus stop, stop, stop. Please don't tease. Van Cliff and the Shadows natuurlijk. Daarvoor I'm Doing Fine Now van New York City. Straks Supremes, Searchers komen voorbij. The Chiffons, Cliff Nobles en Gene Vincent, Bibabalula.

0: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè?
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: klein beetje drinken is wel goed, maar niet te veel natuurlijk. Rustig. Neil Diamond, 1966. En Cherry, daarvoor Billy Paul. Zijn geheime relatie in Me & Mrs. Jones natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, het is voorbij. Dit was Diederik in de Morgen. Morgen, vrijdag, dan is er weer eentje. Veel plezier zo meteen met Brenda.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig. Daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is ondertussen 11 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of

0: is live van George Harrison. Een zeer goede morgen. Ja, het is aan mij. Dankjewel, Dietrich. Ik ga er het beste van maken op deze donderdag.
1: Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Hè?
0: Dat heb jij zeer goed gedaan, Dietrich. Want morgen is het vrijdag. Dus we gaan al een beetje in de stemming komen. Hè. Hier bij Zoo Radio.

We zongen mee met de Pioneers op deze donderdag. Jij krijgt Ad Libs het volgende half uur. Brooke Benton, Swing in Blue Jeans, Elvis Presley, Julio Iglesias, daar gaan we mee naar Spanje, de Platters, en nu krijg je Bert Kempfert met een African

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verrel. Be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

Michel Delpech over White is White. En in 1969 was er op het eiland White een popfestival. Ja, we gaan verder met ABBA en Waterloo.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is ondertussen 12 uur op deze donderdag 18 juni. From the Beverly

0: Wij genoten samen van Louis Armstrong, What a Wonderful World. En wij zijn 12 uur, een zeer goede middag. Ja, lunchtijd, hè? We kunnen eraan beginnen, samen met Kiddy Kiddy Kiss Me.
1: More hits. More 60s.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: The home of rock and roll, soul and pop music.

Beatles hadden in de jaren 60 een beetje hulp nodig, hè. En nu gaan we samen genieten. Falling in love, dat is het mooiste gevoel dat er is.

Baby, dat zongen de Ronettes op deze donderdagmiddag lunchtijd voor iedereen. En hou jij van wielrennen? Wel, dan kan je op zondag 28 juni in Brasschaat gaan kijken. Want het is het decor voor de aankomst van het Belgisch kampioenschap wielrennen. Het evenement maakt deel uit van het Belgisch kampioenschap wielrennen 2026 en brengt de Belgische wielertop eigenlijk samen voor een wedstrijddag doorheen de provincie Antwerpen. De herenwedstrijd die start om 11:45 in Antwerpen en trekt vervolgens via de Antwerpse Kempen richting Brasschaat, waar uiteindelijk de aankomst is na 5 lokale rondes. Meer info over het parcours en het evenement vind je op brasschaat.be.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn dusleur, dat is versleten, versleten.
2: Hey buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is ondertussen 1 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of

Spanish Harlem, dat zong Aretha Franklin. Een zeer goede middag. Ja, wij zijn 1 uur gepasseerd. Hè. Dat wil zeggen dat we nog een uurtje samen zijn. En dit is Cliff Richards and the Shadows met hun Lucky Dips.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood zongen Jackson. Een zeer goede middag op deze donderdag. Sugar, candy, kisses. We gaan beginnen kussen.

0: Goh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of

0: onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be. Broadcasting to the

En de Dreamers, die zongen You Were Made For Me. En dat is altijd leuk om te horen. Hè. En voordien Mason Williams. En de Osmonds, die krijg jij van mij met One Bad Apple.

0: When.
1: Wij genoten van Engelbert Humperdinck zijn Quando, Quando, Quando. En sfeer in de studio is er genoeg. Tot 2 uur zit jij bij mij op de koffie. Connie Francis, ja, die mocht niet ontbreken in mijn lijst, hè.

0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Allee. Gilbert O'Sullivan zong Alone Again. En Tim, die gaat hier alleen zitten van 2 tot 6. Jij kreeg nog Diana Ross en de Supremes met Reflections. Een zeer goede middag en heel graag tot morgen om 11 uur. Supreme.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gelukt. We hebben Brenda net op tijd buiten gekregen. Het is 2 uur. Ik ben Tim Peters en tot 6 uur vanavond zijn wij samen in Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills Event

Dat klopt niet, hè. Hij had zichzelf met zijn hoofd in de vriezer gestoken, denk ik. En hij heeft er nog iets aan overgehouden, ook als ik zo de hoes van de plaat zie, want hij is blind aan één kant, volgens mij. Hè? Johnny Kidd and the Pirates. Doe dat dus niet, hè, mensen. Als je het te warm hebt, niet met je hoofd in de vriezer. Dat is duidelijk. Goedemiddag, Tim in de middag. De komende 4 uur met heel veel mooie muziek. Marianne Faithfull, The Small Faces. En nu

Kijk eens aan, we hebben al samen met de Average White Band scherven gemaakt. En scherven brengen geluk, dus dat komt helemaal goed vandaag, hè, hier in deze Tim in de Middag op donderdag 18 juni 2026. Het is wel warm in de studio, moet ik zeggen, hoor. Maar het zal wel lukken, zeker met de nodige verkoelende dranken. Ik zie de Guess Who zometeen op het programma staan. Jerry Jackson komt ook langs. En dit zijn de Scorpions.

Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydrant.

0: vertrouwelijkse palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè? Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraat 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè?
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475-56-87-44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
10: Ladies and gentlemen, here's Tim Peters.

Ja, aan slokers deed hij niet, hè. It's gotta be rock'n'roll music if you wanna dance with me. Chuck Berry uit 1957 op Zoo, jouw oldies radio. Dit is

0: Eigenlijk, als je het zo bekijkt, zijn het collega's van ons, hè, die troubadours. Nou ja, de radio die bestond natuurlijk nog niet. Dus ja, moesten wel muzikanten van stad tot stad gaan om voor een beetje muziek te zorgen. Hè. Miel Coles bracht daar een ode aan in 1965. En nu, de Big O.
1: The sound of the 60s.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Hey There Lonely Boy. Een aantal jaar later zong Eddie Holman het als Hey There Lonely Girl. Hij scoorde er een top 2 hit mee in de Amerikaanse hitlijst. Ruby and the Romantics zong het origineel, maar dat werd lang niet zo'n grote hit. We gaan alweer richting nieuws en weer van 3 uur met Cliff Richard. Morning.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevo van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in het Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Tiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze donderdagnamiddag. Proficiat, want je hebt hem gevonden, hè? Jouw favoriete oldies radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

De Shirelles hadden hun grootste hit met Will You Love Me Tomorrow. Dat was in 1960. Een paar jaar later was er ook nog deze, zo van die Forgotten 45's die je alleen maar hier hoort op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo. Foolish Little Girl was dat uit 1963. Muziek onderweg van de Soulful Dynamics, Dusty Springfield en Billy Joe.

Julia Clark. Ze hing de liefde achterna en verhuisde naar Frankrijk. En zodoende ging ze natuurlijk ook in het Frans zingen. En dat legde haar geen windeieren. Het werd een nummer 1 hit in Frankrijk in 1962, deze Chariot. Dit is Zoo, jouw favoriete oldies radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. Dat is ook onze website, surf er eens naartoe. Dan kan je bijvoorbeeld ook een plaatje aanvragen voor straks in de Zoo-box na 6 uur. En je kan je eigen plaatje ook aankondigen als je dat wil. Als je ambities hebt als DJ misschien, dan is dat de ideale manier om een kleine demo in te sturen. Zoo.radio en daar op verzoekjes klikken.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475-81-68-47.
1: Hey buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
3: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapasschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Skip eind jaren 50. Maar dan treden ze op in de Brusselse dansclub Le Cousin en zo komen ze aan hun naam.
1: Kitty Watch.
0: Nee, niet Kitty Watch. De Cousins waren dat natuurlijk, hè, met Kitty Watch op Zoo. En dit zijn

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevo van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in het Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Yam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Yam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, hier recht voor mij hangt de klok hier in onze studio, maar er hangt ook een thermometer naast. En ik wou nu eigenlijk zeggen, het is 28 graden in de studio. Maar ik moest eigenlijk zeggen natuurlijk, het is 4 uur. Goedemiddag.
3: From the Beverly Hills event.

0: help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Heb je hem ook al een klein beetje te pakken, nu het eindelijk zomer is? The Summertime Blues. Liever niet eigenlijk, hè? Eddie Cochran uit 1958 op Zoo.
3: Up on the roof.
2: Ja, maar jongens, zouden we dat nu wel doen? Up on the roof? Ja, daar gaat het bakken en braden zijn, denk ik, hoor.
3: When

0: Oh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we

0: elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve.

Sandy Shaw in 1969 met een liedje geschreven door Chris Andrews. Je herkende er zijn stempel wel in, zeg maar. Think It All Over uit 1969 op Zoo. Muziek onderweg van MFSB en The Three Degrees. En dit is James Brown.

That happy feeling. Het is wat we je hele dag door hier proberen mee te geven, hè, op Zoo. Het was Bert Kempfert en zijn orkest. Zoo Radio, daar luister je naar. Op FM, DAB+, of via zoo.radio. En dan draaien we nu het tempo even helemaal terug. Een hele mooie van The Carpenters.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe?
1: Ja!
3: Oei, dat is hier en niet eens naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8141 of ribarent.be.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braam.

Erik de Klerk, zo heet hij met zijn echte naam. En hij is eigenlijk tandtechnieker, of hij was eigenlijk tandtechnieker. Hij zal met pensioen zijn ondertussen. Dus dit was eigenlijk een beetje een bijbaantje, een flexijob, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ricky Gordon en Such a Night, richting Yves Saint Weer van 5 uur nu. Met Helen Shapiro. Morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafi Thiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Thiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, het is 5 uur op deze donderdagnamiddag. Het laatste uurtje is dit van Tim in de middag. From the Beverly Hills.

There Goes My Heart Again. Zijn hart maakte een sprongetje, een vreugdesprongetje mag ik hopen, omdat er nog een heel uurtje, of bijna een heel uurtje, Tim in de middag aankomt. Hè. Tot 6 uur blijf ik nog bij je. Het was Fats Domino en begonnen het uur trouwens met een leuke instrumentale van Percy Faith en zijn orkest, de Crunchy Granola Suite. Nog meer ontbijt komt er nu aan met Jules Dassin.

Eentje van de Beatles natuurlijk, hè? Ringo Starr. Vandaag is het precies 19 jaar geleden dat hij op 18 juni 2007 een overeenkomst afsluit met Capital EMI om zijn muziekcatalogus ook op het internet te gaan aanbieden. Het gaat onder meer om zijn albums Beaucoup of Blues uit 1970 en Ringo uit 1973. Op die laatste stond ook deze hitsingle, hè? You're 16. Oops.

Het werd toch eens tijd dat ze zijn voornaam gingen vragen. Hè? Mr. Lee. Het is vandaag 61 jaar geleden dat Cliff Richard in een interview op 18 juni 1965 zegt dat hij platen koopt van de Beatles. Daarnaast luistert hij ook graag naar The Search.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden

0: van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
4: Worldwide at zoo.radio.

Kijk eens aan, wat toveren wij nu uit onze oldies hoed. Je had het vast herkend, hè? Rum en Coca-Cola van de Andrews Sisters in een Latin instrumentale uitvoering. Xavier Cuga was dat uit 1963. Muziek onderweg van Bill Haley en His Comets, maar eerst Elvis.

Ja, maar wat is nu? Gaan we nu op safari of gaan we surfen? Een beetje duidelijkheid alsjeblieft. De Beach Boys waren dat. Komende zaterdag is trouwens Brian Wilson jarig. Hij wordt 84 jaar oud. Hij is de enige van de drie Wilson-broers die nog in leven is natuurlijk. Goedemiddag, dit is Zoo met Dave Edmunds nu.

on the right track. Je zit op het juiste station. Als je van de 60s houdt, dan moet je bij ons zijn. Hè? Want de jaren 60, die zijn van ons. En als jij naar Zoo luistert, dan betekent ons natuurlijk gewoon jij en wij hier. Hè? Dan zijn ook de jaren 60 van jou natuurlijk. Hier is Gilles

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

was, dat denk ik niet, maar ondertussen wel natuurlijk. The Night Has a Thousand Eyes, zo van die digitale oogjes die je hele doen en laten in het oog houden. Hè. Zo is het nu eenmaal. Bobby V uit 1962. Dit was hem voor vandaag. Tim in de middag. Tot morgen om 2:00 voor

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, het is 6 uur. Jullie hebben weer massaal plaatjes aangevraagd vandaag. Tijd om ze allemaal op je los te laten tussen nu en 8 uur in de Zoobox. From the Beverly Hills.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475-56-87-44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeek.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: The home of rock and roll, soul and...

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
3: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat dat straf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
10: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
11: The home of rock and roll.

0: Vlaams minister voor Mobiliteit, Annick de Ridder, zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging, omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De 20er sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
8: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
9: Welkom in Europa, jongen!
8: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
10: Hé, hey, kijk eens hier.
11: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
10: Dus jij weet wat te doen, hè?
11: Yep, al 47 jaar, schatkind.
10: Wat zeg je?
11: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
10: Een echte vent huurt bij Ribarent.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
12: The home of rock and roll, soul and pop.

Vlaams minister voor Mobiliteit, Annick de Ridder, zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging, omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant blijft in de cel. De 20er sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.

0: Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
9: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op.

onlangs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen? Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Onze passie is uw kwaliteit.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Vlaams minister voor Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.